0: Nanos FM.
1: Hoe kieuw de wagen, dat is hier de wagen. When you're so far away from me.
2: Dus aan Nanos FM, 100 megahertz.

0: Zondagavond en ook FM. Hoe nou een mieke hert?
1: Nu moet je de semik in de massaal.
2: Mag je nog een beetje een paar aardlakken in de immersor? Ben er nacht lunen is er in nacht lunen. Ulluk goed afvinder pingasonic, unuk ulluk pingasonic, yes, en het in de rapport. En nog een nacht seconde moment er het klimatong aan het zoeken, zoals de rachtessaar.
1: Wer oes ik een van ook?
2: Die staat in vaste september, ik voel je DMI. Tjort en zolriet weer. Gauwtemperatuur op plus 8 grader en nattemperatuur op plus 3 grader. Vinden we komen van noord met windstød op til 5 meter per sekund.